0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it.
0: Wij zijn

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. En tot zover het nieuws.
2: Nog blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. En tot zover het nieuws.
2: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
3: Dit is Geert Kevergroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles, om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt. En tot zover het nieuws.
2: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
3: Dit is Geert Kevergroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Yeah, I like that. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen de wijken Eihorst en in het landschap van het grensriviertje de Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. Felicien Kabuga, verdachte van medeplichtigheid aan de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Kunstliefhebbers, opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken.

Drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Sel had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt. En tot zover het nieuws.
2: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel. Non-stop religieus.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldossing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En de gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Hare is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. En tot zover het nieuws.
2: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. En tot zover het nieuws.
2: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel non-stop religieus.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben weer een gevarieerd programma voor u samengesteld. Mijn naam is Bert Michelsen. De eerste orgelbespeling komt van de organist Jaco van der Weert. Hij gaat voor ons het uur openen met een overture en koraal over Psalm 19, het ruime hemel rond.

Onze deur werd geopend door de organist Jaco van der Weert en hij speelde een eigen bewerking over Psalm 19. Het schijven Flentrop-orgel van de Petrus Paulus-kathedraal in Oostende zal bespeeld worden door de organist Martin Zonneberg. Martin Zonneberg speelt een eigen bewerking over Soms groet een licht van vreugde.

De organist Martin Zonneberg speelde een eigen bewerking over Soms groet een licht van vreugde. We gaan verder met Harry Hamer orgel en Henry Westera marimba. Samen gaan ze voor ons uitvoeren: Heer, ik geef me aan u volkomen.

Heer, ik geef me aan u volkomen dat werd uitgevoerd door Harry Hamer Orgel en Henry Westera Marimba. Het Hinsorgel van de Bovenkerk in Kampen zal bespeeld worden door de organist Peter Wildeman. Peter Wildeman improviseert voor ons over Psalm 47, God vaart voor het oog met gejuich om.

Psalm 47 werd uitgevoerd door organist Peter Wildeman. Het Markussenorgel van de Grote of Sint Lauruskerk in Rotterdam zal door de organist Martin Mans bespeeld worden. Martin Mans speelt een andante en finale over Gouden Harpen ruisen en Gouden Harpen hoor ik ruisen.

Gouden harpen ruisen en gouden harpen hoor, ik ruisen werd uitgevoerd door de organist Martje Mans. We gaan weer luisteren naar een duo, te weten Lennart Knops orgel en Maria Baas harp. En samen gaan ze voor ons spelen Welke vriend is onze Jezus?

Welke vriend is onze Jezus werd uitgevoerd door Maria Baas Harp en Lennart Knops Orgel. De organist Harm Hoeven gaat voor ons het Hintzorgel bespelen van de Bovenkerk in Kampen. Harm Hoeven gaat voor ons een fantasie uitvoeren over Psalm 24, verhoogde poorten, nu de boog.

U hoorde een finale over Vader, wij eren u, uitgevoerd door de organist Bert Elbertsen. We gaan ons uur afsluiten met Jaap Kramer orgel en Hendrik van Veen piano. En samen gaan ze voor ons spelen Hoe groot zijt gij?

En met Hoe groot zijt gij, uitgevoerd door Jaap Kramer Orgel en Hendrik van Veen Piano, zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Bedankt voor het luisteren en ik hoop u bij leven en welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Team DNO.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba is waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door. En tot zover het nieuws.
2: Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Galder en Rijsbergen. 4 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Wij zijn DNO.
0: Met nu voor Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.
14: Goedemorgen en welkom bij het programma. Ronduit zondag, u hoorde het zojuist. We zijn er van 10 tot 12 uur. Het is vandaag 17 mei. En ik zag net dat onze koningin Maxima jarig is. Ze viert vandaag haar 55ste verjaardag op Huis ten Bosch. In huiselijke kring. En volgend jaar gaan ze feest vieren, hebben ze gezegd. Want dan zijn ze 25 jaar getrouwd. Ik weet nog best, op 2 februari was dat. Of ze dat dan ook gelijk op die dag doen, weet ik niet. Maar volgend jaar zijn ze 25 jaar getrouwd. En maar vandaag viert ze haar verjaardag. 55ste verjaardag. Fijne dag. En heel veel felicitaties. Wij gaan muziek draaien in dit programma, maar we hebben ook een meditatie. En die wordt vandaag verzorgd door Emiel Pel. Hij is verbonden aan het Apostolisch Genootschap. De techniek wordt vanmorgen gedaan door Farhad Abdi. Hij heeft er weer een mooi overzicht van gemaakt, dus dat komt helemaal weer goed. En mijn naam is Albert Boksen. We gaan beginnen met muziek van André Enders Modeste Cretry. Hij is geboren in 1741... in Luik, België. En hij was gelijk al een muzikaal talent. Hij maakte al op jonge leeftijd, hij was er maar 10 jaar, al zijn eerste composities. En hij kreeg daardoor een studiebeurs en mocht hij in Rome gaan studeren. En later werd hem geadviseerd om naar Parijs te gaan. Ja, daar werd hij een grootheid. We gaan iets van hem laten horen. Het Christelijk Mannenkoor door Eendracht verbonden, onder leiding van Klaas-Jan Mulder, zingt zijn lied Le Rossignol, oftewel De Nachtegaal.

Rossignol van Cretry was dat. Ja, hij, zijn laatste jaren wijdde hij aan literatuur en wijsbegeerte. En hij werd begraven toen hij overleed op het Parijse kerkhof Pierre Lachaise. Dat bekende kerkhof met allemaal beroemdheden. Maar zijn hart werd overeenkomstig zijn laatste wilsbeschikking na zijn geboortestad Luik overgebracht, waar het thans rust onder het Cretry-standbeeld voor de Luikse koninklijke opera. Hij schreef ook maar liefst 66 opera's. Een heel bekend is Semir et Azor. Een hele groot componist voor die tijd. En van een andere orde is Clannad. Die is volkgroep Clannad. Die maakte de Ierse muziek toegankelijk voor een breed publiek overal ter wereld. Onlangs overleed de zangeres. Een van de bekendste is Harry Sean.

Ja, dat was het Albanese duo. Zij speelden het bekende motet Jesu Meine Freude van Johann Sebastian Bach. Ik heb hier een prachtige folder voor me liggen van een aantal kerken. Die hebben hun krachten gebundeld in het kader van Pinksteren, Feest van de Geest. Ze hebben eigentijdse kunst is in de kerken te bewonderen. En de kerken die zijn open, ook vanmiddag op deze 17e mei van 1 tot 5 uur. En als ik daar kijk welke in onze omgeving meedoen, is dat Ruinen, Ruinewold, Berghuizen, Hogeveen, Zuidwolde, Hollandse Veld en nog wat verder weg doen er ook een aantal kerken mee. En dan zie je een prachtige folder en aan de binnenkant, ik zal hem even openvouwen, zie je de kunstenaars die hun werk tonen in de kerk en geïnspireerd zijn op het Pinksterfeest. En als thema hebben ze gekozen elkaar verstaan. Dus ook vanmiddag zijn deze kerken open in de plaatsen die ik heb genoemd van 1 tot 5 en dan kun je de werken bewonderen. Zou eens even kijken waar bijvoorbeeld, kijk in de Mariakerk, de Brink in Ruinen, daar is werk te zien van Jona Huizing, fotografie en sieraden. Elkaar verstaan in stilte, een dieper niveau van begrijpen in een sieraad van kleur, vorm en structuur dat onuitgesproken verbindt. Nou, wat een prachtige motto daarachter, de kunst van Jona Huizing. Te bewonderen in de kerk in Ruinen. Maar zo is er nog heel veel meer. En dat kun je vandaag ook doen tussen 1 en 5 uur op weg naar volgende week als Pinksteren wordt gevierd. Wij gaan luisteren naar muziek van Johan Nepomuk Hummel. En dat is het rondo uit het trompetconcert.

Ja, het werd gespeeld door Martin Berenbaum op trompet en het Engels Kamerorkest. Het rondo uit het trompetconcert van Johan Nepomuk Hummel. We gaan naar de musical Oklahoma. Uit de beginscène, toen werd het lied al gezongen. Nu vanmorgen op 17 mei wordt het vertolkt door het Nederlands Concert Mannenkoor. Oh, what a beautiful morning.

Ja, het openingsnummer van de musical Oklahoma. Het ging in 1943 in première op Broadway. Het werd geschreven door de beroemde Richard Rodgers en Oscar Hammerstein. Oh, what a beautiful morning. Nou, als je naar buiten kijkt, dan is het even wat anders. Maar gelukkig zie ik dat het wat droger wordt als je op de weerkaart kijkt. We gaan naar Psalm 42, naar het vocaalensemble Cantara. Zij spelen en zingen even als een moeder hinde.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: Emiel Peil is verbonden aan het apostolisch genootschap in Hogeveen.
2: Rust is de niet-vrijheid in de vrijheid te leren zien. Geliefd mens, een leraar hield een roos omhoog. Wat zien jullie? Vroeg hij. Een bloem, zei een leerling. Dat klopt. Maar wat nog meer? Een ander zei, ik zie een rode roos. Inderdaad, zei de leraar, maar er is meer. Wie ziet het? Na een korte stilte klonk het, ik zie blaadjes, een stengel en stekels. Juist, knikte de leraar. Een roos bestaat uit verschillende bestanddelen. Die vormen samen de roos. Maar zie je nog meer? Het werd stil. Toen sprak hij, na een korte pauze. Kunnen jullie je voorstellen dat er een zaadje in deze roos zit? Zonder zaadje geen roos. En dat er eigenlijk ook aarde in haar aanwezig is. Zonder bodem geen wortels, geen groei. En kunnen jullie zien dat zon en regen haar hebben gevoed? Zonder licht, zonder water, geen leven, geen bloei. Hij kijkt rond alsof hij iets aanwees dat met het oog alleen niet te zien is. Toen zei hij, jullie kijken niet naar een roos, maar naar een samenspel van het hele universum. Een roos is geen ding, maar een proces van ontstaan, bestaan en vergaan. De kunst is de niet-roos in de roos te leren zien. Daar schuilt de werkelijkheid van de roos. De kunst is de niet-roos in de roos te leren zien. Elk jaar, op 4 en 5 mei, staan we extra stil bij het herdenken en vieren van onze vrijheid. Je zou kunnen zeggen dat we vrijheid voor elkaar omhoog houden. En wat zien we dan? Ik zie dankbaarheid. Voor datgene wat voor ons en voor ons is gedaan. Dat wij in vrijheid mogen leven, denken, spreken. Dat onze vrijheid wortelt in wat door anderen is gezaaid, gekoesterd en bewaard, stemt mij dankbaar. Laten we haar nooit als vanzelfsprekend ervaren. Dankbaarheid herinnert ons eraan dat vrijheid geen bezit is, maar een geschenk dat telkens opnieuw ontvangen moet worden. Ik zie ook ongemak. Ongemak over hoe wij mensen met onze vrijheid kunnen omgaan. Hoe haar gebruiken. En soms misbruiken. De geschiedenis leert ons, en hoe actueel is dat, hoe moeilijk het is om echt waardig samen te leven. Waardigheid tussen mensen. Waar machtsdenken voor onnoemelijk veel leed heeft gezorgd. En waardigheid in onze omgang met de aarde. Waar de vrijheid van de mens vaak ten koste gaat van al het andere leven. Ik zie verantwoordelijkheid. Vrijheid nodigt niet alleen uit om te ontvangen, maar ook om te beantwoorden. Zeker voor wie gelooft dat alle leven uit één oorsprong voortkomt. En dat die bron, die oorsprong, ook in mensen werkzaam kan zijn. In aandacht, in zorg, in medemenselijkheid. Daarmee is vrijheid geen eindpunt, maar telkens opnieuw een begin. Een religieus-humanistische uitnodiging tot liefdevol handelen. Vrijheid vraagt dus niet alleen wat we mogen, maar vooral wat we mogelijk maken. Voor elkaar. Voor hen die na ons komen. Voor het leven dat ons overstijgt. Ik zie verbondenheid. Want vrijheid staat niet op zichzelf. Vrijheid krijgt betekenis in relatie tot de ander. Tot mensen. maar ook tot de wereld die ons draagt. Zoals een roos niet kan bestaan zonder aarde, zon, regen en tijd, zo kan vrijheid niet bestaan zonder geschiedenis, gemeenschap en aandacht. Vrijheid is een samenspel. Een verwevenheid van levens die elkaar mogelijk maken. En daarvoor is er stilte. De stilte van 4 mei. Geen woorden. Geen meningen. Alleen aanwezigheid. Samen stil zijn. Misschien is dat wel de zuiverste vorm van verbondenheid. De kunst is de niet-vrijheid in de vrijheid te leren zien. Daar, precies daar, schuilt de werkelijkheid van.

Ja, aansluitend muziek uit de Enigma-variaties van Elgar. Het gedeelte Nimrod, door hem zelf uitgezocht. Emiel Pijl, verbonden aan het Apostolisch Genootschap in Hogeveen. Mocht je willen reageren op zijn woorden, op zijn column, dan kan dat naar redactie@dnomedia.nl. Dus redactie@dnomedia.nl. Dit is DNO Radio op zondagmorgen tussen 10 en 12 met ronduit zondag. Dus ook vandaag op de 17e. We gaan een klassieker laten horen, Concerto Djangarez. Het wordt gespeeld door de harpiste Anke Andersen.

Ja, Rodrigo die schreef dit prachtige stuk, Concerto d'Angeles. Ik had het net over kunst in de kerken. Er zijn 12 kerken, die hebben de deuren open, ook vanmiddag op 17 mei tussen 1 en 5. En ook de komende dagen is dat nog tot en met Pinksteren. Maar er is ook kunst in het Reesdal, grenzeloos kunst verkennen. Dat is afgelopen vrijdag begonnen en je kunt vandaag ook dat allemaal gaan bekijken. Er is een route van zo'n 8 kilometer... waar heel veel kunstenaars hun deuren hebben geopend en dat willen laten zien wat ze maken. En dat is op verschillende locaties in de wijk in Eijhorst. En ze zijn druk bezig geweest om het zo goed mogelijk te presenteren van hun kunstwerken. De een hoeft het slechts wat werk op te hangen, de andere moet de hele installatie opbouwen. En dus dat is allemaal gebeurd in het kader van de tweejaarlijkse kunstroute Grenzeloos Kunst Verkennen. En tot en met 31 mei is de route te lopen of te fietsen. Het gaat om de route dus van 8 kilometer met 20 binnen- en buitenlocaties, waar 17 professionele kunstenaars hun werk aan de liefhebbers laten zien. Dus zowel in de kerken als in de wijk Eijhorst kun je heel veel kunst gaan bekijken de komende dagen.

Dat was de gospel Oh When Shall I See Jesus. Door de Morning Trumpet was dat. We blijven even in Amerika, want de trumpet kwam er ook weg. We gaan naar ook Amerika, Nearer by God Today, nog een gospel. En die wordt gezongen door Focal Point. Dat zijn studenten, negenmansformatie, a cappella zingen ze. En u hoort het ook in het Latijn, de tussendoor.

prachtig gezongen door The Focal Point. Het zijn 7 tot 9 leden dus, een mannelijke a cappella groep. En ze komen van de Brigham Young University in Amerika. Ze werden in 1991, hebben ze zich opgericht tot dit ensemble. Prachtig. Wij gaan richting het nieuws van 11 uur. En dat doen we met het Poco Allegretto gedeelte uit Brahms Symfonie nummer 3. En het wordt gespeeld door het Wiener Philharmonicum.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
4: Ik ben Orbert Terlouw, dit is het nieuws. Topdiensten hebben meerdere watlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboot en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wat. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne nieuwe droneaanvallen heeft uitgevoerd op Moskou en de havenstad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten zijn meerdere drones onderschept, maar zou er ook schade zijn ontstaan. Door de aanvallen werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Sebastopol is voor Rusland belangrijk als marinebasis in de Zwarte Zee. De internationaal coördinator tegen discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is omgezet in een bergingsoperatie. Volgens de autoriteit op het Caribisch eiland is het onwaarschijnlijk dat de man nog levend zal worden gevonden. De 50er wordt sinds woensdag vermist in een bosrijk wandelsgebied. Hulpdiensten met speurhonden, drones en speciale reddingsteams verder naar de Nederlander. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen het knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door grenscontroles. En werkzaamheden veroorzaken file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorrel en Bergen over 5 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.
13: Ja, dat zijn wij, DNO Radio. Iedere zondagmorgen hebben we dit programma tot 12 uur. En u bent van harte welkom natuurlijk terug bij dit programma. We gaan luisteren naar muziek, naar Schubert, het Ave Maria. Het wordt nu vertolkt door de violist Isaac Stern.

Ave Maria van Schubert was dat een prachtige en heel bekende melodie aan het begin van het tweede uur van Ronduit Zondag. Ja, ik ben een liefhebber van het programma Maestro. Het afgelopen seizoen vond ik geweldig. En vooral Jamai zijn optreden was geweldig. En er was ook een opdracht bij een bepaalde aflevering om muziek uit om filmmuziek te dirigeren. En Jamai had de taak om muziek uit Schindlers List te dirigeren. En dat deed hij natuurlijk geweldig. Zijn optreden zorgde voor emotionele reacties bij het publiek, en maar ook bij de jury en bij de kijkers, denk ik. Ik vond het geweldig. Die film, ja, waar gaat die over? Schindlers List is een oorlogsfilm van de Amerikaanse regisseur Steven Spielberg. De film gaat over de Duitse zakenman Oskar Schindler. Hij is lid van de nazi-partij en denkt makkelijk geld te kunnen verdienen door tijdens de oorlog in Krakau een fabriek te openen. Als werknemers neemt hij goedkope Joodse dwangarbeiders in dienst. Eerst doet hij dat alleen omdat hij hen minder hoeft te betalen. Maar zodra hij ooggetuige is van een massamoord op Joden in de ghetto, veranderen zijn motieven en probeert hij hen te helpen. Met die achtergrond en die muziek van John Williams is het hele emotionele muziek. We laten het horen. Nu is de violiste Simone Lamsma in de hoofdrol samen met het Nederland Orkest.

Ja, prachtig gespeeld door de violiste Simone Lamsma samen met het Nederlands Orkest. En daar speelt haar moeder in en die was tot tranen toe geroerd dat haar dochter deze prachtige vertolking heeft gedaan voor het eerst. Nou, geweldig toch? De film komt uit 1993 en begin deze maand is hij nog weer op televisie geweest. Natuurlijk in het kader van herdenken op 4 mei. Ter ere van de 85ste verjaardag van vader Huub Oosterhuis gaf Treintje in november 2018 in Koninklijk Theater Carré een eenmalig concert met het werk van haar vader, begeleid door Hans Vromans op piano. Je hoort er nu in Ronduit Zondag met het nummer Ken je mij?

Treintje Oosterhuis. Zong het lied van haar vader. De tekst van haar vader, Ken je mij? Wat berichten voor vandaag en de komende dagen activiteiten in onze regio? Kijk ook even naar het weer, want ja, je wilt er ook wel eens even op uit. Vandaag passeert er een front, er is veel bewolking en plaatselijk valt er wat regen of een bui. Vanmiddag is er een kleine kans op een klap onweer zelfs. Met maximaal van 14 tot 15 graden wordt het iets minder fris. En ook de komende dagen blijven buien vallen. Ook morgen, de middagtemperatuur dan 15, weer ietsje warmer. De dinsdag kan het ook nog weer wat regen komen. Woensdag dan in richting 18 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog en komt de temperatuur ruim boven de 20 graden uit. Kijk, dat begint er beter op te lijken, toch? Maar we moeten nog even door die zuurappel heen bij het in ieder geval voor vandaag met de activiteiten. Want ik kwam ook een lentewandeling tegen op Dwingelderveld. Dat is de locatie vanaf Ruinen aan de Bendessen. Daar ga je dan vertrekken voor die lentewandeling. En dan kun je verrast worden door wat je onderweg allemaal tegenkomt. Molkenree, kraanvogels in de verte. Een gezellige wandeling voor het hele gezin. Dat is de bedoeling. En het tips voor deze excursie is: neem je verrekijker mee, want dan kun je misschien nog wat meer dieren spotten. Controleer jezelf op teken na een bezoek aan de natuur. Heel belangrijk, honden mogen niet mee. Draag stevige hoge schoenen of laarzen. En dat zijn een aantal tips die je mee kunt nemen voor deze wandeling die om 2 uur begint en duurt ongeveer tot 4 uur vanmiddag. Dan vanmiddag een lezing Geboorten door de Eeuwen 1 door Margaret Breukink. En dat is in Museum de Boerderij De Wemme. En de lezing is in de koffiekamer. En ze heeft kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht. En aan de hand van afbeeldingen van schilderijen vertelt ze bijzondere en mooie verhalen over de gebruiken rond de geboorte. Haar verhalen die sluiten natuurlijk naadloos aan bij de tentoonstelling Heb het leven lief, die plaatsvindt. Er is maar plaats voor 60 personen, daarom wordt aanmelden bevolen. Dat kan via info@dewemme.nl. Dan in Kubus Theater in Hoogeveen, dat is dinsdag 19 mei, vindt een bijzondere muziekavond plaats rond het nieuwe album Troost. 4 Drentse muzikanten, Annemiek Drent, Anton Strijks, Erwin Funke en Yvonne Bel, presenteren die avond een gelijknamige EP met liedjes in de streektaal. Troost bestaat uit nummers over liefde, leven en verlies. Onderwerpen die veel mensen raken, maar waar niet altijd gemakkelijk woorden voor worden gevonden. En dat is dus dinsdag 19 mei om 8 uur begint het. Dan de Karstenhoeve. Die gaat het nieuwe seizoen weer laten starten. Ze hebben het afgelopen vrijdag dat feestelijk op wijze gedaan. Een groot aantal vrijwilligers en vrienden van de Karstenhoeve kon die welkom heten. Op de zolder is naast een expositie over de Dr. Larijweg extra aandacht voor het feit dat de perenbomen 100 jaar geleden aan deze straat werden aangeplant. Ook de verschillende rassen en hoe vroeger wordt gewekt en wat er allemaal voor nodig was, dat is allemaal te zien daar. En er is ook een aantal frietines die in de beneden staan in de schuur, gevuld met reisaccessoires die nodig zijn om in het verleden met de koets op reis te gaan. En er is een deel ingericht over het leven van Egbert Stelling. Egbert is op 30 maart 2025 op 97-jarige leeftijd overleden. Behalve in het boek Nestblijvers is van hem een prachtige documentaire gemaakt. Die is ook op televisie geweest trouwens. De laatste stoel door Anke Teunissen over hoe hij leeft in zijn huisje aan de Ruine Dijk. De film wordt afgespeeld via een VR-bril en neemt de kijker mee in het leven van Egbert Stelling. Dat is een bijzonder inkijkje. En aanstaande zaterdag, 23 mei, de eerste boerendrokte.
belooft weer een gezellig evenement te worden. Dat draait om het boerenleven van 100 jaar terug. En dat is allemaal te bezien en te beleven in de Karstenhoeve in Ruinewold.

Josh Amphië speelde een stuk van componist Georg Philipp Telemann, Sicilien. We gaan naar Carry Me Home van Josh Groban.

Ja, Joshua Winslow Groban, want dat is zijn officiële naam. In Los Angeles geboren en dus een Amerikaanse zanger. Naast zanger is hij ook acteur en heeft gastrollen in veel tv-series. Prachtige stem. Josh Groban was dat. Ik heb je al verteld over het Feest van de Geest. De kerken die dat voor de 12e keer organiseren vanaf Hemelvaart tot en met Tweede Pinksterdag. 12 kerken doen in onze regio mee, ik heb ze al genoemd. Ik zal nog even kijken of ik ze snel kan vinden. Ja, bij ons in de buurt Berghuizen, de gereformeerde kerk Berghuizen. Ruinen, de Mariakerk. Even kijken, en dan had ik Zuidwolde, de Ontmoetingskerk. Ruinewold, de Bartholomeuskerk, oftewel Blijdenstein. En Hogeveen aan de Hoofdstraatkerk. Die doen mee en laten kunst zien van verschillende kunstenaars. En dat is ook vanmiddag te bewonderen tussen 1 en 5 uur. En ook over de kunst in het Reesdal, in Eijhorst en De Wijk. Tot en met 31 mei is de route van 8 kilometer te lopen of te fietsen, gaat om zo'n 8 kilometer met 20 binnen- en buitenlocaties waar 17 professionele kunstenaars hun werk aan de liefhebbers laten zien. Ja, volgende week dan is het Pinksteren. En wat een mooi Pinksterlied is, het lied van Geest van Hierboven, nu in de uitvoering van Stef Bos en het jongerenkoor Samen op Weg.

prachtig. Een hele mooie uitvoering van het lied Geest van Hierboven. Stef Bos was dat. Komt uit een Pinksterviering van 2019. Maar het is nog steeds actueel. We gaan naar het christelijk bandenkoor Hollandse Veld. Ze hebben ooit een cd opgenomen, dus alweer een hele poos geleden, In His Love. En daar komt het nummer van, Walk in the Light.

samen met de sopraan Judith Sportel was dat. Het christelijk mannenkoor Hollandse Veld, Walk in the Light. Straks nog veel meer gospelmuziek tussen 12 en 1. Er kwamen nog wat nagekomen berichten in redactie@dnomedia.nl. Want dat is het medium waar u uw berichten kwijt kunt voor dit programma. Voor alle nieuwsberichten die u heeft of andere artikelen die u graag met ons wilt delen. redactie@dnomedia.nl. Want van de Natuurvereniging Zuidwolde kwam het bericht dat zij een avondwandeling in het eigen dorp organiseren. En wel op woensdag 20 mei. En dan kunnen liefhebbers tussen 8:30 en 10:00 op zoek naar gierzwaluwen. En de start is bij Muziekkoepel in Zuidwolde. En wie op een mooie zomeravond door Zuidwolde loopt of fiets hoort en ziet grote groepen gierzwaluwen boven Zuidwolde cirkelen op zoek naar voedsel. Er zijn koloniebroeders en ze hebben hun nest in gebouwen zoals onder een dakgoot, achter regenpijp, dakkapel, gat in de muur. En met behulp van het bloot oog en verrekijkers kunnen de deelnemers zien waar ze nestelen. En de deelnemer is gratis, schrijven ze erbij. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. En dat kan via of bij Geert Wemmenhoven. Hij heeft het nummer erbij gezet, dus ik mag het noemen. 06-21-21-04-43. Dus Geert Wemmenhoven, daar moet je je op geven. 06-21-21-04-43. En dan ook nog van de kerken in Staphorst. Die gaan een gezamenlijke actie voor de voedselbank Zuidwest-Drenthe Meppel houden. Ook in de kerk in Eijhorst, de wijk, die doet eraan mee. En dat is vanaf zaterdag 30 mei. Maar ze willen nu alvast er aandacht voor vragen. En dan gaan ze producten inzamelen voor de voedselbank. En in de kerk in Eijhorst en de Reestof zullen dan kratten staan waar houdbare producten en toiletartikelen in kunnen worden achtergelaten. Ook kunnen producten worden ingeleverd bij de familie Nobel aan de kerkweg nummer 8 in Eijhorst. En daar zal ook een krat staan. En nou, ze roepen op om weer de kratten te vullen, zodat ze met volle kratten naar de voedselbank kunnen gaan. En helpt u een handje mee. Dat is de oproep van de gezamenlijke kerken in Staphorst. Wij gaan luisteren naar William Joseph en Zach Clark. En zij spelen Be Still My Soul.

Ja, straks meer gospel tussen 12 en 1 met Gea Stadman. Ze is inmiddels al binnen, dus dat komt helemaal goed tussen 12 en 1. En vanavond onze collega's van Glorieklanken tussen 6 en 8 uur. Dan gaan ze weer verzoekplaten draaien. En u kunt het ook rechtstreeks aanvragen via de socials, WhatsApp en dergelijke. Maar ook via de ouderwetse telefoon 0528-373444. Vanavond dus Glorieklanken tussen 6 en 8 uur. Ja, Leonard Cohen heeft het ooit geschreven, het Halleluja. Maar het is in zoveel uitvoeringen te vinden. Ik heb nu gekozen voor de Dutch Tenors.

Dat was het Halleluja in de uitvoering van de Dutch Tenors. Nummer van Leonard Cohen. Tot zover onze aflevering weer van Ronduit Zondag. Na het nieuws van 12 uur. Zoals gezegd, Gea Stadman met Gospel Music. En daarna Tony Mulder met De Streek op Zondag. Dit programma is er volgende week zondag weer. Op eerste Pink.

Pinksterdag tussen 10 en 12. Farhad, bedankt voor de techniek. En wij hopen het dus volgende week zondag weer te zijn. Hele fijne zondag verder.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Robert ter Waal, dit is het nieuws. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

En daar voorbij Sander en Angela samen met Anne-Michelle Lee aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven, iedere week 2 uur lang bij jouw radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, mooi nummer. Sander en Angela is een mooi duo, schrijven mooie muziek. Veel van hun muziek is ook online gewoon op hun site te vinden. Doe een donatie zou ik zeggen en dan kun je ook gewoon lekker die muziek daar wegtrekken. En dan kun je ook heerlijk naar hun muziek luisteren. En dan hebben zij weer centjes om volgende muziek voor jou te maken. Dus ik zou zeggen, ondersteun ook de artiesten. Goed, we gaan lekker veel muziek draaien. We hebben straks nog een verzoek. Mocht u ook nog een verzoekje hebben, verzoekje @gloryofgospel.nl. Weet ons te vinden op de socials, maar via de mail is het makkelijkste. Dus straks nog een verzoek. Eerst verder met Sharon Kipps. Ze had dat nummer volgens mij op haar cd gezet. En officieel is het een nummer volgens mij van Bluff. Alles is liefde. Dit is Sharon Kipps.

Sharon Kips met het nummer Alles is Liefde. En zoals ik al zei, het is tijd voor een verzoek. Henk, speciaal voor jou dit nummer. Arie vraagt hem voor jou aan. Hij is heel blij met jouw steun en toeverlaat als klusduo. En daarvoor wilde jou heel erg bedanken. Daarom speciaal voor jou het nummer van Sela, Huis van Vrede. Speciaal voor jou, Henk.

nog gaat komen, of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven, dat onze toekomst zeker is.

Merry Go Round, Tal en Acacia hier bij The Glory of Gospel. Ja, ik kreeg al berichten dat Jan Jaap Wups volgende week met nieuwe muziek komt. Dus volgende week nieuwe muziek van Tal en Acacia. Ja, hoort u hem al? Ja, u denkt natuurlijk dit is de beginjingle. Ja, daar is hij wel van gemaakt. Dit is Digging Deeper. Dit is The Gentleman.

Digging Deeper, The Gentleman. En daar heb ik destijds mijn jingle voor van gemaakt. Mijn stad jingle. Dus bij deze. Nog even in rechtzetting. Ik zei bij mijn vorige aankondiging dat ik nieuwe muziek had van Tal en Acacia. Nee, dat was dus van Jan-Jaap Wups. Dan hebben we dat gelijk weer rechtgezet. Nieuwe muziek ook uit 2025 van Eline samen met Reijer. Als het goed is hoor je hem straks nog een keertje voorbij komen. Dit is het nummer Veilig.

Paul Bellaerts met het nummer How Great Thy Art op 4.74 vinden we hem terug in de top 1008. Dan gaan we afsluiten met nummertje 469. Dan heb ik het over Philippa Henna, het nummer Lighthouse. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Alle info gloryofgospel.nl. Philippa Henna, Lighthouse.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur. Wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Volgens Kamp zorgen internationale spanningen ervoor dat Joodse instellingen vaker doelwit worden. De uitspraken leiden opnieuw tot discussie over migratie, veiligheid en antisemitisme. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En de Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ruim 200 kilometer file nu. Er staan files bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. En daarnaast heb je op deze wegen de meeste vertraging. A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leendeheide een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A7 op de Afsluitdijk in de richting van Horen tussen Breesandijk en Den Oever. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug ook 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Ik ben met Valburg en Ravenstein. Dus het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei.
13: Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headline.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
4: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 120 kilometer file. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven tussen IJsde en knooppunt Kruisdonk doe je er een half uur langer over. De A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Hoever 10 minuten extra. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Op zondag 17 mei klinkt opnieuw het startschot voor de Kolonieloop, een hardloop-evenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie in de gemeente Westerveld. Met maar liefst 1000 deelnemers belooft het opnieuw een sportieve en sfeervolle dag te worden, dwars door het unieke landschap van de koloniën van weldadigheid. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 of 21 kilometer, met daarnaast een speciale 2,5 kilometer loop voor de kinderen.

slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines.

0: Dit is DNO.
1: Muziek in de Wiek gaat op herhaling. Op zondag 17 mei vindt in de wijk de tweede editie plaats van het gratis toegankelijke festival. Tussen 1 en 6 veranderen huiskamers en tuinen in het dorp in intieme podia voor live muziek. Bezoekers kunnen een gevarieerd muzikaal programma verwachten dat varieert van Ierse folk, semi-akoestische muziek, rock, metal en van boerenrock tot klassiek. Kom op zondag 17 mei naar de Weilanderdag in Darp. Een fijne dag buiten voor jong en oud, midden in het Drentse landschap. Op deze dag worden de poorten van het weiland opengezet en ben je van harte welkom om kennis te maken met de bewoners en de manier van werken. Tijdens de Weilanderdag kun je rustig rondlopen over het terrein. De vrijwilligers en begeleiders zijn aanwezig en vertellen je graag het verhaal van de dieren die er wonen. Start is om 11 uur, een kaartje kost €5.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom, schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
4: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. En tot zover het nieuws. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. De A20 naar Hoek van Holland is afgesloten tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via de ring Rotterdam-Oost en Zuid. Dan volg je de A16 en de A15. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
15: Wij zijn DNO.
16: Met nu voor Zuidwest-Drenthe,
17: Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: En zo ook vanmiddag. Goedemiddag zeg. En van harte welkom in de show, de uitzending van Vrouw und Munter. Een uur lang heerlijke hits uit de Alpenlanden. Ja, tussen 5 en 6 uur inderdaad. Heel wat artiesten die weer voorbij gaan komen. En die artiesten, wie zijn er dan? Nou, Mark Pieriger hebben klaarstaan. Andrea Berg, Melissa Nathanweng, Annie Perka. En we starten straks de show met die Grubetalen. We gaan terug naar het jaar 1978 met hun. Een soort van flashback. Even lekker genieten aan het water op een zeiljacht. En hoe dat gaat aflopen. Nou ja, ze zingen daar wel over, dus dat gaat goed komen. Ik wens jou heel veel plezier vandaag bij Vrouw und Munter.

0: Van het album Echte Schlager, die grote veten. Je hoort de muziek van Die Grubetaler. Terug naar 1978. Wat een tijd hadden ze toen beleefd, zeg. Die Grubetaler dus met 7 tagen en 7 nechten.
1: Luister naar Vroom Ontmoeten. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

0: bijnaam van deze artiest. Ja, de koning van Mallorca. Oh, dat vindt hij zo mooi daar zo. Dat kan er goed zijn. Een heerlijke, vrolijk zomers nummer is dit. Over liefde en romantiek dus. Ja, dat past ook goed bij de bijnaam van deze artiest hoor. De koning dus van Mallorca, wat ik al zei. Ik heb het over niemand minder dan, ja, een grootheid. Jürgen Drews. Kwam in 2013 uit. De titelsong van zijn gelijknamige album, dat in hetzelfde jaar ook verscheen. Vooral ontmoet te luisteren naar. Ik heb muziek klaargezet van Melissa Nazenweng. En dat nummer van Melissa Nazenweng, ja, dat is er niet zo lang geleden uitgekomen. Rosa Dynamite.
1: Luister naar Vroom Ontmoeten tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

0: De zondagmiddag bij jou op de radio met muziek. Ja, wie waren dit ook alweer? Doe veel overal. Fantasy, de bekende klanken, de bekende stemmen. Ja, natuurlijk hoor je dat op jouw zondagmiddag. Zijn lieve mensen, ik heb nog heel wat muziek klaarstaan. Mark Forster komt nog voorbij. DJ Ötzi komt nog voorbij. Ik ga verder, snel, anders komen we helemaal niet rond. Een nummer van Beatrice Egeli, splinternieuw materiaal. En een nummer dat dit, Bas.
1: Manchmal leise, manchmal laut.

De blondine uit Zwitserland. Zij komt natuurlijk weer met nieuw materiaal. Ja, het houdt ook maar niet op. Een nieuwe album, Hör nie auf damit. 2.0. Bas hoorde hier voorbij komen. We gaan verder met Mark Forster. Nummertje van een paar jaartjes oud. Keuren.

Heel wat nieuwe liedjes deze week weer bij Froon Munter. Voor vandaag dus een Sonja Liebing, Schon Lang Verliebt. Leuk dat je nog steeds luistert. Ik hoop dat ik jou een beetje vermaak. Ik vermaak mij prima. Ik heb al leuk slaag gezet. Wat hast du heute Nacht gedaan? Ja, ik heb er geen actieve herinnering aan. Maar ik pirgel wellicht wel. 4 jaar terug komen we erbij uit. Laten we eens luisteren.

0: het nog weet, actieve herinnering eraan hebt wat jij vannacht hebt gedaan. Mark Pierger, altijd weer een feestje met deze artiest. Als hij even voorbij komt bij Froh und Munter.
1: Froh und Munter, tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

aan het eind gekomen van vanmiddag weer vrolijk voor deze zondag. Ik hoop dat jij weer genoten hebt. Ik heb wel genoten. Ik vond het een leuke uitzending. En ook weer leuk om voor jullie dit te mogen presenteren. Volgende week, natuurlijk, tussen 5 en 6 uur ben ik er weer. Met heerlijke nieuwe hits. En heb je de uitzending gemist of wil je nog een keer terugluisteren? Wij zijn dno.nl, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ja hoor, dat kan gewoon overal ter wereld, mits je beschikt over internet. Nogmaals dank. Ik ben

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6.
2: Ik ben Robert Termouw en dit is het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben weer een gevarieerd programma voor u samengesteld. Mijn naam is Bert Michelsen. De eerste orgelbespeling komt van de organist Jaco van der Weert. Hij gaat voor ons het uur openen met een overture en koraal over Psalm 19, het ruime hemel rond.

Onze deur werd geopend door de organist Jaco van der Weert en hij speelde een eigen bewerking over Psalm 19. Het schijven flenteroporgel van de Petrus Paulus kathedraal in Oostende zal bespeeld worden door de organist Martin Zonneberg. Martin Zonneberg speelt een eigen bewerking over Soms groet een licht van vreugde.

De organist Martin Zonneberg speelde een eigen bewerking over Soms groet een licht van vreugde. We gaan verder met Harry Hamer orgel en Henry Westera marimba. Samen gaan ze voor ons uitvoeren: Heer, ik geef me aan u volkomen.

Heer, ik geef me aan u volkomen dat werd uitgevoerd door Harry Hamer Orgel en Henry Westera Marimba. Het Hinsorgel van de Bovenkerk in Kampen zal bespeeld worden door de organist Peter Wildeman. Peter Wildeman improviseert voor ons over Psalm 47, God vaart voor het oog met gejuich om.

Psalm 47 werd uitgevoerd door organist Peter Wildeman. Het Markussenorgel van de Grote of Sint Lauriskerk in Rotterdam zal door de organist Martin Mans bespeeld worden. Martin Mans speelt een andante en finale over Gouden Harpen ruisen en Gouden Harpen hoor ik ruisen.

Gouden harpen ruisen en gouden harpen hoor ik ruisen werd uitgevoerd door de organist Martje Mans. We gaan weer luisteren naar een duo, te weten Lennart Knops orgel en Maria Baas harp. En samen gaan ze voor ons spelen Welke vriend is onze Jezus? MUZIEK

Welke vriend is onze Jezus werd uitgevoerd door Maria Baas Harp en Lennart Knops Orgel. De organist Harm Hoeven gaat voor ons het Hintzorgel bespelen van de Bovenkerk in Kampen. Harm Hoeven gaat voor ons het fantasie uitvoeren over Psalm 24, verhoogde poorten, nu de boog.

U hoorde een fantasie over Psalm 24 uitgevoerd door de organist Harm Hoeven. De organist Bert Elbertsen komen we tegen bij het hintorgel van de Martinikerk in Bolsward. Bert Elbertsen gaat voor ons een finale spelen over Vader, wij eren u.

U hoorde een finale over Vader, wij eren u, uitgevoerd door de organist Bert Elbertsen. We gaan ons uur afsluiten met Jaap Kramer orgel en Hendrik van Veen piano. En samen gaan ze voor ons spelen Hoe groot zijt gij?

En met Hoe groot zijt gij, uitgevoerd door Jaap Kramer Orgel en Hendrik van Veen Piano, zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Bedankt voor het luisteren en ik hoop u bij leven en welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. En tot zover het nieuws. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.

Ja, luisteraars, hartelijk welkom deze zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. Ook vanavond nog weer 3 uur gewijde muziek hier bij de lokale omroep. En ik ben ook blij weer op deze zondagavond op deze manier weer te kunnen en te mogen ontmoeten. Ik denk dat op het moment de weersomstandigheden er ook voor zijn, dat je mooi binnen kunt gaan zitten en mooi meeluisteren naar ons programma. Iedereen hartelijk welkom dus, ook zij die meeluisteren met ons via het internet, misschien wat dichtbij, ver weg. Hartelijk welkom deze zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. Ook vanavond dus kunt u nog weer een lied aanvragen voor mensen die misschien ter bemoediging of als een felicitatie of omdat u zomaar graag een lied horen wil. Nummer van de studio 0620 47 26 00. Dus 0620 47 26 00. Vanavond, luisteraars, beginnen we met 2 nummers die ik ook allebei al een verzoek voor gekregen heb. En dan zal het eerst gaan we vanavond maar eens beginnen met Psalm 134. Dat zeer een zegen op u daalt. Nou, mijn dochter wil ik graag horen. Maar in de uitvoering die ik opgezocht heb van Roelof Mulder en Leo Koppelman. Ook meteen een groet aan al onze luisteraars. En vandaag horen onze luistervriend Reinier Koijker. Reinier ook, bedankt natuurlijk. En ik hoop dat dat ook bij deze goed is. Daarna wil ik ook nog het lied Genade zo oneindig groot laten horen. Dat was ook aangevraagd, zag ik. Ik hoop ook dat die luisteraar er ook direct bij is. Onze luistervriend Klaas. Klaas ook, bedankt natuurlijk. En ook een goede, gezegende zondagavond toegewenst. Luister dus, dit is Muzikale Ontmoeting zoals elke zondagavond tussen 7 en 10 uur. En ik hoop dat u ook een goede gezegende zondagavond hebt, terwijl u zo meeluistert naar ons programma. Hartelijk welkom allemaal en een goede gezegende zondagavond. We gaan beginnen met Psalm 134, gevolgd door Genade zo oneindig groot.

Ja, ook een prachtige uitvoering van Genade zo oneindig groot, gezongen door het jongerenkoor Jedaya. Zitje kwam ook zo'n keer ergens tegen. Een paar mooie nummers staan er nog wel op. En daarvoor dus Psalm 134, de versen 1, 2 en 3. Dat zeer een zegen op Udaal. We gaan verder met Psalm 75. En dat is wel mooi, want Ido die stuurt me net in mijn berichtje. Nou, ook een groet Ido en Nina. En ook een gezegende goede zondagavond toegewenst. En ik moest ook Psalm 75 draaien in de uitvoering van Kanti Lena. Maar ook altijd in aan jou en Ida en Ina denken. Ook in verband met dat verhaal dat je vader dat liet zingen toen je oom uit Duitsland terugkwam in 1945. Hè? Ook een groet en een goede zondagavond. Psalm 75, ik had het eigenlijk ook opgezocht. Ook in voor de familie Kin, Jan en Margie in Terschelling. Ik denk dat jullie ook wel mooi in de gelegenheid bent om mee te luisteren. Ik geloof dat de regen vanavond ook niet aan Terschelling voorbij gaat. Ook een groet en jullie met gezin en familie. Ook een goede zondagavond op Terschelling. Psalm 75 in de uitvoering van ons eigen koor Kantilena uit Staphorst.

prachtige uitvoering van Psalm 75. Nou, mijn broer Henry die was afgelopen maandag nog jarig. Henry, van harte gefeliciteerd hier vanuit de studio. En ik hoop ook dat dit jaar nog een paar keer weer van mij de wacht hier op de zondagavond waar wilt nemen. Zal er vast nog een paar keer van komen, denk ik. En ook een goed nieuw levensjaar toegewenst. Ook een felicitatie van je vrouw Eida en je zoon Hendrik. En die vroegen het lied aan. Grote God, wij loven u. Graag in de Duitse versie. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. Ook een felicitatie van mijn pa en ma. Dat is natuurlijk ook jouw pa en ma. Ook een van pa en ma was er dus. Een felicitatie, Henry. En ook namens de rest van de oom, zeggen ze. Een groet vanuit de studio en alle goeds toegewenst in je nieuwe levensjaar. Ik ben ook altijd heel erg gek van Eilandurk. Nou, ik zing zelf ook nog wel graag in mijn stukje mee met Heerlijke Stad, Woonplaats van God. Daar gaan we dus ook nog naluisteren. Maar we gaan eerst luisteren naar Grote God, wir loben dich, dus Grote God, we loven u. Samenzang vanuit de Hars. Nou, terwijl ik zo zit te praten, gaat het qua regen hier best los op het dak. Ik denk, wat is het toch? Maar het is allemaal regen wat je hoort vallen.

Ja, wat een mooie lied en luisteraars. Ik hoop dat je ze ook met hart en ziel mee kan zingen. Grote God, wir loben dich. Prachtig lied natuurlijk. Grote God, wir loven u. Lied uit het Duits vertaald. En mensen, zowel in de katholieke kerk als in de protestantse kerk veel gezongen. En ook in Amerika, het is ook in het Engels vertaald, wordt het lied ook veel gezongen. En daarmee is het misschien wel het meest verbreide christelijke lied buiten de psalmen om die wereldwijd gezongen wordt. Grote God, wir loben dich. Daarna ook het prachtige lied van Eiland Urk, heerlijke stad, woonplaats van God. Ook het volgende lied, luisteraars, behoeft verder geen aanprijzing. Het is een vaste rots van mijn behoud. Rock of Ages kleft voor me. Voor Roelof, die vandaag jarig is, van Margje en de kinderen. Margje en Roelof, jullie ook een groet natuurlijk. Roelof, een felicitatie ook van Margje en van de kinderen. Ik heb er ooit voor hem opgezocht. Ik laat hem meestal horen, omdat hier ook het vierde vers bij, of het derde vers bij gezongen wordt. Heel veel uitvoeringen van het lied Vaste Rots van mijn behoud. Dan mist het derde couplet. Vind ik erg jammer, want het hoort er helemaal bij. En in deze uitvoering van het samenzang in Worms wordt hij wel gezongen. Moeder kom ik, arm en naakt, zegt het derde couplet. Tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt. En die de zondaar leven doet.

Een lied voor je kleine broertje van Gerard Slager en Moe Slager. En een hartelijke felicitatie. Nou, dat gaan we doen met een mooie psalm. Ook Gerard en Moe Slager, een groet vanuit de studio. En Henry ook een felicitatie dus. Ook een felicitatie, Henry, van Jan en Jinne. Die horen graag doen met een mooie psalm met bovenstem. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. Psalm 138.

Ja, luisteraars, lekker meezingen. Psalm 138. En dan kun je volgende lied, kan dat ook wel. Lichtstad met uw paal en poorten. Een aanvraag voor onze dochter Monika. Die zou er graag willen horen, de Lichtstad. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. De groeten uit Genemuiden van de familie Heutink. Jullie ook bedankt, de familie Heutink. En nu jullie toch even een lied aanvragen. Het mannenkoor Ichtis uit Sliedrecht. Daar heb ik in het laatste uur een lied of een psalm van ingeprogrammeerd in het programma. Ik weet zo niet meer precies welke, maar als je goed oplet, die komen vanavond ook nog in het programma voor.

De man in Katwijk en die zong een lichtstad met uw palen poorten. Zou je nog het lied Zo Zoals Ik Ben willen laten horen voor pa en ma Hulst en ook voor pa Redder en ook voor oom Hendrik Bloemert en allen een hartelijke groet op de zondagavond van Roelof en Betty. Nou, jullie met familie ook een groet vanuit de studio hier. Het lied Zo Zoals Ik Ben, Roelof, ik heb er een mooie uitvoering van opgezocht. Dat is van het mannenkoor OBK uit Elburg, daar laat ik niet zo vaak van horen. Ik heb er volgens mij ook maar één cd van. OBK, oefening, baat kunst betekent het. Onder leiding van Wim Magree. En die gaan zingen Zo Zoals Ik Ben.

Ja, luisteraars. En zo rond de klok van 8 uur heb ik een aankondiging van 1 concert. Maar voor ik dat doe, wil ik ook allereerst nog even de mensen die via de 104 per dag meeluisteren hartelijk welkom heten bij het programma Muzikale Ontmoeting. Ook mijn collega's hiernaast. Een groet en ook wel thuis natuurlijk. Bij het of concert, ja, samenzangen is het eigenlijk, staat boven Zingen voor Hoop. En er staat onder Koren bundelen krachten voor Oekraïense vrijwilligster Olia. Staat een verhaaltje bij, dus ook even erbij voorlezen, luisteraars. Voor de oorlog was de Oekraïense Olia Lyshenko jongerenwerkster en ondersteuner van de plaatselijke kerken in de omgeving van Vinnytsia. Altijd als vrijwilliger leven vergiften. Haar missie was mensen van haar heer en heiland vertellen. Jaren geleden kwam ze op uitnodiging van vrienden als toerist naar Staphorst. Nu komt ze weer. Niet op te vluchten, maar om even op te laden. Toen er oorlog kwam, werd het leven van de Oekraïners anders. Voor de een betekende dit vechten, voor de ander vluchten. Maar ook wachten op de thuiskomst van geliefden van het front. Olia is gebleven en is hard aan het werk gegaan. Ze heeft haar hart en handen uitgestoken naar militairen en families in alle denkbare situaties. Ze staat ook families van vermiste en gesneuvelde militairen met raad en daad terzijde. Waar ze dat kan, ondersteunt ze mensen die het nodig hebben. En nog altijd als vrijwilliger steeds nog levend vergiften. Als Olia haar hart en handen uitstrekt naar een ander, zullen wij ons hart en onze handen en onze stemmen uitstrekken naar haar. Om haar met financiële mogelijkheden terug te laten keren naar haar vaderland. En daarom is er komende donderdag 21 mei een benefietconcert met medewerking van het Lyshenko Koor, komende de Oekraïne. Ook de Sound of Glory onder leiding van Warno Ruting. Ook het Christelijk Manneko Staphorst onder leiding van Johan Bredewold werkt mee. Verder ook Dirk Mulder als organist. En Olia Lyshenko die zal dan ook een spreken en vertellen over wat ze doet natuurlijk. En er staat er nog bij Irina Mulder die zal voor de vertaling zorgen. Alles is komende donderdagavond dus in de Levensbron aan de Esdoornlaan nummer 3 in Rovin. En de aanvang is 7:30. Dus komende donderdagavond 7:30 in de Esdoornlaan in Rovin. Een benefietconcert ter bate van Olia Lyshenko uit de Oekraïne. Die daar van allerlei vrijwilligerswerk doet. Nou, ik hoop dat ik het op deze manier goed heb aangekondigd. Ook iedereen van harte dus uitgenodigd, maar dat spreekt natuurlijk voor zich. We gaan zo verder met het lied Wees mijn herder en daarna wil ik Psalm 121 laten horen. Daar doe ik direct maar even een verzoek bij. Er staat bij: dag, Melvin van Erwin is vrijdag 2 jaar geworden. Jonge luisteraar, misschien nog weet die. Roel, onze schoonzoon, was gisteren jarig. Ook Roel, de felicitatie. Verder ook Marieke, die is vandaag jarig. Marieke ook gefeliciteerd. Allen van Pa en Ma Hooikamer. Nou, Wiegen FM ook bedankt. En doe maar Psalm 121 staat erbij. Nou, dan gaan we zo meteen ook naluisteren na het lied Wees mijn herder. Ook de familie Hooikamer dus. Een felicitatie met al jullie jarigen. En ook een goede, een gezegende zondagavond. We gaan verder met het lied Wees mijn herder, gevolgd door Psalm 121.

Psalm 121 en er werd gezongen door het Contegen gemeentekoor Cantilena uit Staphorst. Graag willen we voor onze vader Jacco Landman nog Psalm 25 aanvragen van de cd Heer, hoe heerlijk is uw naam, omdat hij afgelopen maandag ook gejarig was. Jacco, van harte gefeliciteerd van Albert en Rosalie.

Stil, gezongen door Nederland Zingt. Goedenavond, Aalt. Zou je nog een plaat willen draaien voor Bertus en Annie Egging? Annie was afgelopen dinsdag jarig. En nog een hartelijke felicitatie, Annie, kreeg je aangeboden van Klaas en Anneke. Graag psalm 25 met bovenstem van Roelof Mulder en Leon Koppelman, zo rond 8:30. En een hartelijke groet voor Klaas. Nou, Klaas, ook bedankt. Gaan we ook naar luisteren. Net ook psalm 25, nu wel weer, maar in een hele andere setting. Drie versen, vers 2, 5 en 6. En ook Annie Egging, een felicitatie dus. En ook Bertus, ook een goede zondagavond jullie natuurlijk, namens Klaas en Anneke. Ik wil er een verzoek van Beert bij doen. Er staat bij, zou je nog een mooie psalm met bovenstem willen laten horen. Voor Hans en hem feliciteren met zijn verjaardag. En ook voor Herman Stegeman en zijn familie. Die alweer uitkijkt naar de oude puzzelrit van Tweede Pinksterdag. Nou, jullie ook allen een hartelijke groet van Beert en Wemy. Verder wil ik ook psalm 25 nog laten horen voor Jan en Pieter Kapot. Jullie een groet en veel sterkte gewenst, Pieterke. En ik heb je aangeboden namens Berend en Lummy van der Sluis. Nou, die wou nog graag een mooie psalm voor je laten horen. Nou, ik dacht dat het bij deze goed was. En jullie ook nog een sterkte de komende week natuurlijk. We gaan luisteren naar psalm 25, de versen 2, 5 en 6 dus.

Psalm 25, gezongen vanuit Hasselt. Goedenavond, Aalt. Zou je nog een plaat willen draaien voor Harry en Willianne, die afgelopen maandag hun trouwdag mochten gedenken? Nou, Harry en Willianne, een felicitatie van pa en ma van Lente. Graag nummer 19 van de cd Groot is uw trouw van het hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. Nou, daar gaan we ook naar luisteren.

Ja, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, Psalm 116. Sluit ook mooi aan met het stukje wat ik nog lezen wil. Luisteraars, wat de live programmering betreft, komt er ook weer een muzikale ontmoeting wat betreft deze zondagavond. U kunt natuurlijk nog een uur meeluisteren. Ik heb nog mooie liederen ook het komende uur nog klaargezet. Dus ik zou zeggen, blijf nog rustig meeluisteren. Is het weer ook mooi voor om nog even lekker een uurtje mee te luisteren. Ik wil u als luisteraars wel hartelijk danken voor de aandacht. En ik hoop ook dat u een goede, gezegende zondagavond hebt en gehad hebt. Terwijl u zo meeluistert naar ons programma. Iedereen van harte gegroet hier vanuit de studio. En ik hoop u ook allen zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ook zij die een moeilijke week hebben, ze weer genoeg zorg geworden. Ik zo links en rechts ook weer overal in de omgeving en verder weg. Iedereen die het moeilijk heeft deze week, sterkte gewenst natuurlijk. In Gods nabijheid. Afgelopen vrijdag 6 mei stond er een stukje in het Reformatorisch Dagblad. In de meditatie stond boven hemels verlangen. Een stukje van Alexander Shields, een predikant uit Londen. Die dat in tijden van vervolging staat erbij. In 1939 heeft hij dat gesproken of geschreven. Dat weet ik zo niet precies, maar ik denk dat is een mooi stukje om het programma vanavond mee te eindigen. Hemels verlangen staat erboven. Ik wou ook eindigen met Lichtstad met uw palen en poorten, maar dat ik vandaag in het programma. Dus heb ik het mooie lied maar opgezocht, Eenmaal Thuis. Maar voor ik dat als laatste lied ga laten horen, dus lees ik dit nog en dan start ik ook het laatste lied op. En dan wens ik u ook een goede week toe. Hemels verlangen. Waarom mag Gods kerk de evangelieprediking nooit opgeven? Daar zijn drie zaken die de kerk ondersteunen, zodat ze niet terzijde kan gesteld worden. Geloof, vrees en liefde. Het geloof ondersteunt de kerk van God. Indien u de kostelijkheid en de waarde van het evangelie gelooft, het geloof zou alle tegenstand doen ontbreken. De kerk gelooft in een dag der overwinning, wanneer Gods kinderen over al hun vijanden zullen

zijn diegenen gelukkig te achten die een huis betreden, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Het bewustzijn van deze ontbinding moet u uitdrijven naar het evangelie. Gods kerk gelooft dat zij een erfenis zal ontvangen. In dat bezit zal zij zich boven alles verheugen. Hier hebt u maar een geleende goederen. Daarom bent u pelgrim op aarde en doet u een erfenis aan van het volk van God. Dat nieuwe Jeruzalem, dat moet u zoeken. Gods kinderen zullen immers in het nieuwe Jeruzalem binnentreden en het nimmer meer verlaten. En zijn als inwoners en burgers des hemels. Tot zover. Hemels verlangen, luisteraars.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur. Via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda

0: uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. En tot zover het nieuws. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heeft een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed!
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival. Voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sánchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen.

0: In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. En tot zover het nieuws. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB-verkeers.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen

0: protesteert tegen plannen van de regering Babis om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen.
1: En tot zover het nieuws.
0: Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover. Bij de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nee, wij zijn de...

jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Het liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts.

0: hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. Vier Canadese passagiers die eerder van boord gingen, moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. En tot zover het nieuws. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een 30 minuten vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

aanvoegen vloog.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedendag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. En tot zover het nieuws. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Nee, wij zijn DNA.